supina māpi hi maurea whakakai mari hi e paoro mai nei e Ko te reo te mauri o te mana mauri matuake Tūheki tia tūhapaina Tūkaha mai tūranga